Godeling, on a ook zoek ze mening, hij is er pak door ze mij. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.